0: politieoperatie tegen georganiseerde misdaad is wereldwijd een 500-tal verdachten opgepakt. Politiediensten en magistraten uit 34 landen namen deel aan die actie, maar de leiding was in handen van onze federale politie. Er vonden gerichte controles plaats op talloze locaties, van vliegtuigen en schepen tot belangrijke verkeersassen. In totaal zijn 200 wapens, 157 ton drugs en grote sommen geld in beslag genomen. De actie was ook gericht tegen mensenhandel. De politie kon 18 slachtoffers identificeren en in veiligheid brengen. In ons land waren er geen arrestaties. In Isegem in West-Vlaanderen is een fietser van 86 omgekomen bij een opvallend verkeersongeval. Een veegmachine die de straat schoonmaakte reed plots achteruit en botste tegen de fietser. De bejaarde man viel ongelukkig en stierf ter plaatse. De douane in de Antwerpse haven kampt met ernstige technische problemen met de scanners. Volgens vakbond ACOD is de helft van de toestellen volledig buiten dienst en werken anderen met beperkte functies. De technische problemen zouden al maanden duren. De douane kan zo naar eigen zeggen de controle van containers op onder meer drugs niet naar behoren uitvoeren. De malaise in de Duitse automobielindustrie duurt voort. Zonder drastische verlaging van de arbeidskosten zal ook Mercedes-Benz twee fabrieken moeten sluiten. Dat zegt de directie bij een bezoek aan een van de grote productiesites. Werknemers in de fabrieken zullen meer uren moeten presteren voor hetzelfde loon. Ook Volkswagen heeft al langer problemen en vraagt kanselier Merz om dringend de energiekosten te verlagen. In diverse Duitse steden betoogden maandag meer dan 100.000 werknemers voor het behoud van banen in de sector. De Red Dragons staan in de kwartfinale van het EK volleybal. Tegen Tsjechië ging de eerste set nog de mist in, maar daarna maakten de Belgen indruk en wonnen met 3-1. Glansrollen waren er opnieuw voor Ferre Reggers en Sam de Roo. In de kwartfinale woensdag wacht ofwel Servië of Slovenië. De nacht is droog en helder, maar het koelt flink af naar 6 tot 8 graden. Daarna volgt een zachte en zonnige nazomerdag met maxima tot 21 graden.
1: Jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Wat zijn de voordelen bij Wasso-Matic?
3: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
2: Is goed. Wasso-Matic, het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-Matic.
3: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos, enjoy your break.

0: je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
1: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.

0: Yes.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Aalst.
1: Op 107.4 FM.
0: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
0: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
0: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
0: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 7 uur.
3: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: Belgische technologiebedrijven zijn nog altijd vaak niet genoeg beschermd tegen cybercriminelen. Dat zegt sectorfederatie Agoria. Minder dan de helft heeft een volledige aanpak voor cyberveiligheid. Bijna de helft heeft ook geen monitoringsysteem dat alarm slaat als hackers hun operationele technologie aanvallen of proberen over te nemen. Het zijn trouwens niet alleen bedrijven, maar ook het stroomnet, het spoor en ziekenhuizen. Er zijn vannacht in Antwerpen op korte tijd twee explosies geweest in het centrum. Kort na elkaar wel in de buurt. De politie vermoedt een dubbele aanslag, maar niemand raakte gewond. Het onderzoek loopt nog, maar een link met het drugsmilieu is niet uitgesloten.

0: Europees buitenlandcommissaris Kaja Kallas roept Europese lidstaten op om de sancties tegen Rusland aan te houden. Bijna 3000 bedrijven en mensen gelinkt aan Rusland staan op die lijst. Die sancties zijn een basispijler als antwoord op de Russische oorlog tegen Oekraïne, zegt ze.
1: Sanctions are a core pillar of our response to Russia's war. This is our biggest sanctions regime of more than 3000 listings.
0: Onder meer Luxemburg en Frankrijk vragen om twee Russische oligarchen van die sanctielijst te halen. Dat noemt Oekraïne onaanvaardbaar. De Franse president Macron en de Amerikaanse president Trump hebben ook de situatie in Oekraïne besproken. Het was een goed gesprek, zegt Macron. Ze zijn het onder meer eens om Oekraïne sneller en krachtiger te helpen met luchtafweersystemen, zegt Macron.
2: In tout cas, on voit bien que aujourd'hui il faut aider le système énergétique ukrainien et la situation d'Ukraine.
0: De Franse president sprak ook nog met Oekraïnse president Zelensky en die gaat ook zelf nog Trump ontmoeten. De Belgische volleybalmannen, de Red Dragons, kennen hun tegenstander in de kwartfinale van het EK in Tsjechië. Ze spelen morgenavond tegen Slovenië. De Red Dragons wonnen gisteren van Tsjechië met 3-1. Het blijft droog vandaag met af en toe zon en maxima tot 20 graden. De komende dagen wisselvallig vanaf eind deze week na zomers.
3: Jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

enzovoort enzovoort. Banyan was dat met Allo Day uit 1979. En met deze song komen we binnen op dinsdag 22 september. Het is iets na 7 uur. Een hele goede morgen. Van harte welkom in de ochtendshow.

tijdloos nummer. I Make Love To You, Boys To Men waren dat. En daarvoor Aha met Tachi. Straks gaan we naar 1988, toen scoorde Eros Ramazzotti met Musica E. Maar eerst Girl van Destiny's Child.

0: Retailcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

Ze waren met drie om deze song te maken. Nog eentje erbij en ze konden kaarten. Dus misschien voor de volgende hit. Je hoorde Jelly Roll, Karen Leon, FIFA Sound en Lighter.

0: fan van stampen op de fiets?
1: Ze is wereldkampioen, world champion 2023.
0: Of ben je zelf een stamper? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.

22 jaar oud is dat plaatje al van Joost Wegers en Nova Star zegt Never Back Down, maar nog geen draad versleten ook, vind ik persoonlijk. Vandaag is het een vrij rustige dag die zich aankondigt. Vrij veel lage bewolking, dat wel, in het noorden zeker. Maar het zou wel eens kunnen zijn dat er hier en daar een druppeltje valt, maar veel regen gaat er toch niet uitvallen vandaag. De zon kan zich een beetje laten zien, maar red gaat het ook niet zijn. Maar het blijft wel een vrij rustige, zachte dag. Zo'n 22 graden vandaag, dus dat valt mee. Hè. Hier zijn Soul Sisters.

0: juiste styling. Doordrenkt met kwaliteit en originaliteit vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
1: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bike Parts, we make you ride.
0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman Straat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.

week met Ik kan het niet geloven. Ik kan het ook niet geloven, maar we zijn al dinsdag. En als je zin hebt om eens een marktje mee te pikken, moet je dat zeker doen, want vandaag is het een markt in Zeelen. Dat is ook altijd plezant en gezellig. Je komt er zo wat mensen tegen en je kan lekkere, eerlijke producten kopen op de markt. Of hier zijn de Pet Shop Boys, Always on My Mind.

naar zee met Gunter Neefs. De zomerse dag, daar kan hij de volle van genieten. En wie niet, eerlijk gezegd. Hè. We gaan naar, niet naar zee, maar we gaan naar het nieuws van 8 uur. Met Jeroen Verkruijsen. Hier zijn ook Bob Marley en de Wailers. Tot zo. Tot

0: VS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Lokeren.
1: Op 107 en 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 8 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: Belgische technologiebedrijven zijn nog altijd vaak niet genoeg beschermd tegen cybercriminelen. Dat zegt sectorfederatie Agoria. Minder dan de helft heeft een volledige aanpak voor cyberveiligheid. Bijna de helft heeft ook geen monitoringssysteem dat alarm slaat als hackers hun operationele technologie aanvallen of proberen over te nemen. Het zijn trouwens niet alleen bedrijven, maar ook het stroomnet, het spoor en ziekenhuizen. Er zijn vannacht in Antwerpen op korte tijd twee explosies geweest in het centrum. Kort na elkaar wel in de buurt. De politie vermoedt een dubbele aanslag, maar niemand raakte gewond. Het onderzoek loopt nog, maar een link met het drugsmilieu is niet uitgesloten. Europees buitenlandcommissaris Kaya Kallas roept Europese lidstaten op om de sancties tegen Rusland aan te houden. Bijna 3000 bedrijven en mensen gelinkt aan Rusland staan op die lijst. Die sancties zijn een basispijler als antwoord op de Russische oorlog tegen Oekraïne, zegt ze.
5: Sanctions are a core pillar of our response to Russia's war. This is our biggest sanctions regime of more than 3000 listings.
4: Onder meer Luxemburg en Frankrijk vragen om twee Russische oligarchen van die sanctielijst te halen. Dat noemt Oekraïne onaanvaardbaar. De Franse president Macron en de Amerikaanse

0: president Trump hebben ook de situatie in Oekraïne besproken. Het was een goed gesprek, zegt Macron. Ze zijn het onder meer eens om Oekraïne sneller en krachtiger te helpen met luchtafweersystemen, zegt Macron.
1: In tout cas, on voit bien que aujourd'hui il faut aider le système énergétique ukrainien et la situation de l'Ukraine.
0: De Franse president sprak ook nog met Oekraïnse president Zelensky en die gaat ook zelf nog Trump ontmoeten. De Belgische volleybalmannen, de Red Dragons, kennen hun tegenstander in de kwartfinale van het EK in Tsjechië. Ze spelen morgenavond tegen Slovenië. De Red Dragons wonnen gisteren van Tsjechië met 3-1. Het blijft droog vandaag met af en toe zon en maxima tot 20 graden. De komende dagen wisselvallig vanaf eind deze week na zomers.
2: Jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Wat zijn de voordelen bij Wasso-Matic?
4: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
3: Is goed. Wasso-Matic, het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-Matic.
4: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

Als je gek bent van die hits uit de jaren 60 en 70, kan ik je één adres aanbevelen. Dat is RBS Gold. Gold, ja, RBS Gold. Dan moet je zeker eens naartoe surfen. En dan kan je volle pak die muziek streamen. Zoals die van Mutt, die je daarnet hoorde met Tiger Feet. Dinsdag 22 september zijn we iets na 8 uur. Ik ben heel content dat je er weer bij bent. Van harte welkom in deze ochtendshow. Tot en met 9 uur, hits en classics. En die zijn allemaal voor jou. Hier is Paul Simon.

0: zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen.
1: Yes, toppie. Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
0: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
2: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
3: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
2: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
3: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
2: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
3: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
2: Alle info via autocenterlds.be.
3: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
2: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

Oké, dat staat dan toch wel goed, hè? Udo was dat, met zijn recentste, heette Yamina. Straks is het weer tijd om een grote taart met een pak kaarsen te serveren voor onze jarige vandaag. Wie dat is, hoor je straks. Maar eerst Tree Mates met Back in September.

Ja, zo gaat dat absoluut. 22 september zijn we al. Maar goed, we gaan even naar 22 september. Een hele tijd geleden, want onze jarige vandaag... die mag een taart ontvangen met 68 kaarsen op.

geboren op 22 september 1958 in Pennsylvania. Deze Joan Jett. We leren haar allemaal kennen dankzij deze I Love Rock and Roll. Straks onze radioclassieker, dat is de Marmalade met Reflections of My Life. Maar eerst nog een gitaartje. Hier is Yes, Owner of a Lonely Heart.

0: een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTEC de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTEC, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtec.be. VTEC, uw expert in het buitenleven. De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
2: Vink Ramen en Deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
4: We'll be right back.

0: het Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot 9 uur kan je nog kijken naar de Rolkrans met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Misviering is er om 9 uur. En Eclipse TV in beweging aflevering 2 is er om 9:45. De Flying Doctors zijn er om 10 uur en 5:55. Borgen is er om 10:50. En Sterrenwens ochtends, dat is er om 10:50. De week van Hans Interseer is er om 12 uur. En aansluitend zijn er clips à la carte om 11:55. Comedy is er om 10:55. En het Molse Merengebied is er om 1 uur. Het Boekenfoyer 2026-2027 is er om 11:55. En het pleintje is er om 2 uur. De toekomst van 36. Dat is een film, is er om 2:50. En de Beverly Hillbillies, dat is er ook vandaag om 16:30. Sterrenwensenavonds is er om 17:45. En de Dingen des Levens, met aflevering 14.325, is er om 17:50. En Mooi en Medogeloos, met aflevering 9.534, dat is er om 6:55. En de Alpen, dat is er vanavond, en dat om 6:55.
2: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

wordt waarschijnlijk geen zonnige dag, maar dankzij dat plaatje van Silver en Sylvie Skin komt de zon er toch nog een beetje door. En je hoorde hun hit uit 2001. Heet gewoon Skin.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 9 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: Het is vandaag dinsdag, we zijn 22 september. Van harte welkom bij RBS. Een sluikstorter in Zeelen moet €750 betalen. Dat bedrag bestaat uit een administratieve boete en de kosten voor het opruimen van het afval. De gemeente trof vorige week twee grote sluikstorten aan. Eén in de Paradijzen en één in de Lokerenbeekstraat. Voor het afval in de Paradijzen kon de verantwoordelijke worden geïdentificeerd. Naar de dader van het tweede sluikstort loopt nog een onderzoek. De gemeente vraagt dan ook aan zijn inwoners om gedumpt afval en verdachte situaties te melden. Dat kan via de gemeente-app of het online meldingsformulier. Foto's kunnen hierbij helpen om de verantwoordelijke op te sporen. Aan de fietsersbrug over de Schelde in Temse starten volgende week maandag 28 september herstellingswerken. De metalen traanplaten op de Scheldebrug worden hersteld of waar nodig vervangen. Eerst wordt het rechtergedeelte aangepakt. Vanaf donderdag 1 oktober is het linkergedeelte aan de beurt. De werkzaamheden duren tot maandag 5 oktober om 5 uur 's avonds. De brug blijft tijdens de volledige periode toegankelijk voor fietsers en voetgangers. De werken worden daarvoor in verschillende fasen uitgevoerd. De politierechtbank van Sint-Niklaas heeft een optieker die al 16 keer voor de rechtbank verscheen veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf voor rijden onder invloed. Hij krijgt ook een boete van €8.000, een rijverbod van 5 jaar en nadien een levenslang alcoholslot. De man veroorzaakte in februari vorig jaar ook een ongeval in Kruibeke. Hij reed met bijna 3 promille alcohol in het bloed tegen een tegenligger en vluchtte daarna weg. Bij het verbergen van zijn auto raakte hij nog enkele andere voertuigen. De man mocht op dat moment alleen met een alcoholslot rijden, maar gebruikte uiteindelijk een

0: andere wagen. En Jean-Pierre de Donder heeft een boek geschreven over de geschiedenis van het handbal in Dendermonde en de omliggende gemeenten. De geschiedenis start in 1954. Het Pater Ruttenpleintje werd de eerste vaste locatie voor wedstrijden. Handbal werd er aanvankelijk op een groot veld gespeeld, verhuisde daarna naar een kleiner terrein en groeide uiteindelijk uit tot een zaalsport. Het boek besteedt ook aandacht aan internationale toernooien, het vrouwenhandbal en de latere oprichting van handbalclub Dendermonde. Het boek Pater Ruttenpleintje en het ontstaan van de handbaltraditie in het Dendermondse telt 184 pagina's en is te bestellen bij Standaard Boekhandel aan de Oude Vest in Dendermonde. En tot zover wat nieuwtjes uit onze regio hier voor vandaag. Morgen zijn we er terug met meer nieuws. Tot morgen.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Ouders zijn een Zeeuwse vereniging die zich al jaren inzet om mensen samen te brengen en goede doelen te steunen. Ze nemen jaarlijks deel aan de Europa Run en gebruiken hun inkomsten om onder andere lokale projecten mogelijk te maken, zoals Vaklo. Dat initiatief biedt gezinnen met een familielid met kanker de kans om samen een weekend of midweek te ontspannen in Centerparks. Daarom organiseren ze op zaterdag 26 september de eerste Zeeuwse biathlon aan de Giro-lokalen in Huivelden. Biathlon is een recreatieve combinatie van lopen en schieten met optische geweren, volledig veilig en toegankelijk voor jong en oud. Deelnemers lopen telkens een ronde van ongeveer 2,2 kilometer en proberen daarna 5 doelen te raken. Voor elk gemist doel volgt een strafronde van 180 meter. Kinderen tot en met 14 jaar nemen deel aan de korte afstand met 2 looprondes en 2 schietbeurten. Volwassenen kunnen kiezen tussen dezelfde korte afstand of de lange afstand, waarbij 4 rondes worden gelopen en 4 keer wordt geschoten. Doorlopend is er ook een initiatie schieten voorzien. De Giro-lokalen zijn te vinden op Huivelden 211C, dat is achter de kerk in Huivelden. Inschrijven kan via de site atleta.cc en zoek daar even op biathlon.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinhards Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
3: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
4: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
3: Bike Parts, Lokerenbaan 120. Uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bike Parts, we make you ride.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Dendermonde.
0: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 10 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Ook de komende 4 jaar zal er een alcoholverbod gelden in het centrum van Brussel. Dat heeft de gemeenteraad van de stad Brussel beslist. Het alcoholverbod geldt voor de openbare ruimte, in de voetgangerszone en in verschillende wijken in het centrum. 24 uur per dag, maar niet voor de terrassen van horecazaken en tijdens officiële evenementen. Wie het verbod niet naleeft, kan een boete tot €500 krijgen. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij luchtaanvallen van het Russische leger. Het gaat om een vrouw en een peuter. De vrouw stierf bij een aanval op een bus in de regio Zaporizhia. 3 anderen raakten daar gewond. De 3-jarige peuter stierf in de regio Mykolaiv. Hij zou net op straat zijn geweest toen er een luchtaanval plaatsvond. En bij nachtelijke Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Dnipro, in het oosten van het land, zijn ook nog eens zeker 3 doden gevallen. Gianni Infantino, de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, staat open voor een hervorming van het bestuur. Dat schrijft hij in een brief aan alle nationale voetbalbonden. Hij wil een overlegorgaan oprichten dat kan zorgen voor meer transparantie en participatie. En hij wil een onafhankelijk onderzoek naar hoe de FIFA wordt bestuurd. In maart zijn er opnieuw voorzittersverkiezingen voor de FIFA en Infantino ligt al een tijd onder vuur. Emma Meeseman blijft ook volgend seizoen bij Fenerbahçe. De Belgische basketbalster heeft haar contract in Istanbul met 1 jaar verlengd. Het is zo haar 5e seizoen bij de Turkse topclub. Ze won er al 3 keer de Euroleague en 4 Turkse titels. Ook Julie Allemand blijft bij Fenerbahçe, waardoor de 2 Belgian Cats teamgenotes blijven. Het is nog een vrij zonnige dag vandaag met af en toe wat wolken en tot 20 graden. Ook morgen zonnig nazomerweer, dan is tot 21 graden mogelijk.
6: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

klinkt romantisch, maar het is toch wel een van de grootste misverstanden, denk ik, uit de popgeschiedenis. Het nummer wordt vaak als romantisch liefdeslied gebruikt, zelfs op een bruiloft, terwijl het eigenlijk gaat over jaloezie, controle en obsessie. Dat was The Police met Every Breath You Take.

geschreven door Gary Barlow, die deze keer niet de leadzang op zich neemt. De eer ging naar Mark Owen, waarmee hij zijn eerste grote Take That hit maakte, waar hij dan toch centraal in stond. Take That was dat uit 93, met Babe. RBS.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

Cameos, ja, ze noemen het zelf hun meest dansbare nummer ooit. Ze testen het uit tijdens een verblijf in Egypte. Mensen begonnen er ze spontaan mee te zingen en te dansen. Ja, deze plaat kan je dus onmogelijk stil blijven staan. Dat was Ik zag jou maar even.

een ontmoeting met een politieagent vanwege een verkeerd geparkeerde auto. En later worden de muzikanten door een boze boer uit een repetitieruimte gezet. Ja, dat is zo typisch Bart Peters. Van een parkeerprobleem en een boze boer gewoon een popsong maken. Dat waren de Radios uit 94 met Move It Right Now. Zo dadelijk onze radioklassieker eerst uit Nederland. Dit is Rob de Nijs met Dat is alles.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink Ramen en Deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
0: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

0: beroemde heupbewegingen van Shakira. Als kind raakte ze gefascineerd door buikdans. En dat dankzij haar Libanese roots. Haar vader is van Libanees-Amerikaanse afkomst trouwens. Shakira was dat. Zo dadelijk het regionale nieuws. Eerst nog even richting Klein-Brabant. In Ruisbroek bij Puurs. Dit is Erik Vlenders en Alice. Tot zo met het nieuws van 11.
1: Sally belt, het is na middernacht. Ze zegt, had je dit ooit verwacht?

0: Radio. RBS Regionaal Nieuws.
1: Het is vandaag dinsdag, we zijn 22 september. Van harte welkom bij RBS. Een sluikstorter in Zeelen moet €750 betalen. Dat bedrag bestaat uit een administratieve boete en de kosten voor het opruimen van het afval. De gemeente trof vorige week twee grote sluikstorten aan. Eén in de Paradijzen en één in de Lokerenbeekstraat. Voor het afval in de Paradijzen kon de verantwoordelijke worden geïdentificeerd. Naar de dader van het tweede sluikstort loopt nog een onderzoek. De gemeente vraagt dan ook aan zijn inwoners om gedumpt afval en verdachte situaties te melden. Dat kan via de gemeente-app of het online meldingsformulier. Foto's kunnen hierbij helpen om de verantwoordelijke op te sporen. Aan de fietsersbrug over de Schelde in Temse starten volgende week maandag 28 september herstellingswerken. De metalen traanplaten op de Scheldebrug worden hersteld of waar nodig vervangen. Eerst wordt het rechtergedeelte aangepakt. Vanaf donderdag 1 oktober is het linkergedeelte aan de beurt. De werkzaamheden duren tot maandag 5 oktober om 5 uur 's avonds. De brug blijft tijdens de volledige periode toegankelijk voor fietsers en voetgangers. De werken worden daarvoor in verschillende fasen uitgevoerd. De politierechtbank van Sint-Niklaas heeft een optieker die al 16 keer voor de rechtbank verscheen veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf voor rijden onder invloed. Hij krijgt ook een boete van €8.000, een rijverbod van 5 jaar en nadien een levenslang alcoholslot. De man veroorzaakte in februari vorig jaar ook een ongeval in Kruibeke. Hij reed met bijna 3 promille alcohol in het bloed tegen een tegenligger en vluchtte daarna weg. Bij het verbergen van zijn auto raakte hij nog enkele andere voertuigen. De man mocht op dat moment alleen met een alcoholslot rijden, maar gebruikte uiteindelijk een andere wagen. En Jean-Pierre de Donder heeft een boek geschreven over de geschiedenis van het handbal in Dendermonde en de omliggende gemeenten. De geschiedenis start in 1954. Het Pater Ruttenpleintje werd de eerste vaste locatie voor wedstrijden. Handbal werd er aanvankelijk op een groot veld gespeeld, verhuisde daarna naar een kleiner terrein en groeide uiteindelijk uit tot een zaalsport. Het boek besteedt ook aandacht aan internationale toernooien, het vrouwenhandbal en de latere oprichting van handbalclub Dendermonde. Het boek Pater Ruttenpleintje en het ontstaan van de handbaltraditie in het Dendermondse telt 184 pagina's en is te bestellen bij Standaard Boekhandel aan de Oude Vest in Dendermonde. En tot zover wat nieuwtjes uit onze regio hier voor vandaag. Morgen zijn we er terug met meer nieuws. Tot morgen.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052
2: 690 690. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer.

met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: verhaal. Jimmy Osmond. Ja, hij was amper 9 jaar oud toen dit nummer al meteen op nummer 1 kwam in de Britse hitlijsten. Little Jimmy Osmond. En de Long-haired Lover from Liverpool.
1: De lekkerste liedjes, je hoort ze hier met Guy de Prater.
0: Dinsdagochtend vandaag, 22 september, ondertussen 5 over 11. Een heel goede morgen trouwens, welkom bij ons hier bij RBS. In dit uur muziek van Octopus en Tina Turner. Ook van Kato en R. Kelly, maar nu eerst richting de jaren 80. Dit is Yarbrough and People met Don't Stop the Music.

dus. Nederlandse meiden van de Dolly Dots. Ja, niet alleen een zanggroep. Het is allemaal een beetje uit de hand gelopen met de merchandising. Maar uiteindelijk ook een eigen televisieserie. En zelfs een speelfilm, Dutch Treat. Dolly Dots waren dat met Tell It About The Boys.

0: prijsvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

1, 2, 3, 4 was dat van Kato. Ja, Belgisch werk, ook dat in ons programma. En we gaan nog even door met het volgende nummer. Eentje van 10 jaar geleden. Dit is Lost Frequencies met Reality.

0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
1: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bikeparts, we make you ride.
0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman Straat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.

nieuwste van Dana Winder was dat hier bij ons bij RBS. Dat was De Stilte van de Stad. En dan doen we nog maar eens een cover. Ja, origineel nummer, dat vinden we terug in 1975. Een nummer van Peter Frampton. Het is uiteindelijk Big Mountain die de rock ballad 20 jaar later veranderde in een zonnige reggae plaat. Big Mountain is dit. Baby, I Love Your Way.

ready to go? Ja, aangezien Billy Ocean het zo mooi vraagt, gaan wij hier stilaan afsluiten. Bedankt om te luisteren alvast 2 uur lang alweer die classics en hits hier tussen 10 en 12 op deze dinsdagochtend. Morgen om 10 uur hoor je me terug hier bij RBS. Maak er nog een leuke dag van. En tot morgen.

0: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
1: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
0: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
1: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
0: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
1: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
0: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
2: Het is 12 uur.
3: RBS.
2: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: De VUB zal de thesissen of masterproeven van de masterstudenten anders gaan beoordelen, omdat studenten vaak AI gebruiken. De beoordeling zal minder op het eindresultaat liggen, maar op het proces, om zo misbruik van AI tegen te gaan. Rector Jan Dankaert zei dat bij de opening van het nieuwe academiejaar. Het is de bedoeling om meer te kijken naar bijvoorbeeld logboeken en tussentijdse verslagen. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is een verdachte opgepakt. Over het motief is nog niets bekend. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. In april vielen bij 2 schietpartijen doden en gewonden. Het Witte Huis heeft een eigen videostream gelanceerd onder de naam Trump TV. Die brengt 24 uur per dag toespraken en ander materiaal van de regering Trump. Afgelopen weekend had Trump aan CNN, MS Now en Politico de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Die verspreiden volgens Trump vals nieuws. De 3 nieuwsmedia zijn al naar de rechter gestapt tegen de ban. Vanmorgen zijn de laatste renners en rensters van de Belgische selectie naar Canada vertrokken voor het WK wielrennen. Onder hen Wout van Aert, Thibaut Nijs en Gianni Vermeers. Voor Nijs wordt het zijn eerste WK bij de elite. Ook Gianni Vermeers maakt zijn WK-debuut. Remco Evenepoel is al in Montreal en won zondag de wereldtitel tijdrijden. De vrouwen rijden zaterdag de wegrit. Zondag is er de wegrit bij de mannen. Het is een zachte dag met soms wat zon en tot 20 graden. Morgen nog meer zonnig nazomerweer, dan is tot 21 graden mogelijk.
5: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.nl.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Binnenkort start van het volledige wildseizoen. De eend is nu reeds van de partij.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
6: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
5: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
7: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
7: Panos. Enjoy your break.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink Ramen en Deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
4: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

0: Regio Radio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Endermonde.
0: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is

0: Radio. RBS Regionaal Nieuws.
1: Het is vandaag dinsdag, we zijn 22 september. Van harte welkom bij RBS. Een sluikstorter in Zeelen moet €750 betalen. Dat bedrag bestaat uit een administratieve boete en de kosten voor het opruimen van het afval. De gemeente trof vorige week twee grote sluikstorten aan. Eén in de Paradijzen en één in de Lokerenbeekstraat. Voor het afval in de Paradijzen kon de verantwoordelijke worden geïdentificeerd. Naar de dader van het tweede sluikstort loopt nog een onderzoek. De gemeente vraagt dan ook aan zijn inwoners om gedumpt afval en verdachte situaties te melden. Dat kan via de gemeente-app of het online meldingsformulier. Foto's kunnen hierbij helpen om de verantwoordelijke op te sporen. Aan de fietsersbrug over de Schelde in Temse starten volgende week maandag 28 september herstellingswerken. De metalen traanplaten op de Scheldebrug worden hersteld of waar nodig vervangen. Eerst wordt het rechtergedeelte aangepakt. Vanaf donderdag 1 oktober is het linkergedeelte aan de beurt. De werkzaamheden duren tot maandag 5 oktober om 5 uur 's avonds. De brug blijft tijdens de volledige periode toegankelijk voor fietsers en voetgangers. De werken worden daarvoor in verschillende fasen uitgevoerd. De politierechtbank van Sint-Niklaas heeft een optieker die al 16 keer voor de rechtbank verscheen veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf voor rijden onder invloed. Hij krijgt ook een boete van €8.000, een rijverbod van 5 jaar en nadien een levenslang alcoholslot. De man veroorzaakte in februari vorig jaar ook een ongeval in Kruibeke. Hij reed met bijna 3 promille alcohol in het bloed tegen een tegenligger en vluchtte daarna weg. Bij het verbergen van zijn auto raakte hij nog enkele andere voertuigen. De man mocht op dat moment alleen met een alcoholslot rijden, maar gebruikte uiteindelijk een andere wagen. En Jean-Pierre de Donder heeft een boek geschreven over de geschiedenis van het handbal in Dendermonde en de omliggende gemeenten. De geschiedenis start in 1954. Het Pater Ruttenpleintje werd de eerste vaste locatie voor wedstrijden. Handbal werd er aanvankelijk op een groot veld gespeeld, verhuisde daarna naar een kleiner terrein en groeide uiteindelijk uit tot een zaalsport. Het boek besteedt ook aandacht aan internationale toernooien, het vrouwenhandbal en de latere oprichting van handbalclub Dendermonde. Het boek Pater Ruttenpleintje en het ontstaan van de handbaltraditie in het Dendermondse telt 184 pagina's en is te bestellen bij Standaard Boekhandel aan de Oude Vest in Dendermonde. En tot zover wat nieuwtjes uit onze regio hier voor vandaag. Morgen zijn we er terug met meer nieuws. Tot morgen.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Een bijzonder goede dinsdagnamiddag allemaal. Ik hoop dat de lunch gesmaakt heeft. En ja, wie alles opgegeten heeft, die blijft maar groeien. Uiteraard Margaret Singana was dat met We Are Growing. En we blijven natuurlijk muziek draaien. De classics en de hits hier bij RBS Radio. Straks muziek van Soul Sister Changes. Maar eerst deze van Simply Red. Money's too tight to mention.

Een van de vele hits van Soul Sister, dat was Changes. En zo komen we aan onze eerste drieling voor vandaag. En de laatste in de rij wordt Pauline Mathieuws met There's Some Place I've Got To Be. Daarvoor plaatsen we nummer van Enrique Iglesias en Kelly's Not In Love. En eerst deze nog van Everything But The Girl. Here is Missin'.

0: krasvrije keuze. Met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

0: Ahoy van Klassiek.
1: Je hoorde Mozart met een trio voor klarinet, viool
0: en... Of luister je liever naar...
2: En wat een prachtig trio! Ho, wat een combinatie! Ongelooflijk! Ongelooflijk!
0: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitale

plezante, chille boel daarbij, die mannen van Afroman. Dat was Because I Got High. Dat was zeker vast niet van die single van Gene Thomas daarvoor. Dat was Chameleon. The Cure nu met Lullaby. Er is nog iets te vroeg voor. De plaat spelen we wel, maar een Lullaby, dat is voor vanavond laat. En dat is dan na de muziek van Bart Staes. Daarmee kan u de nacht veilig in. Straks nog Clouseau met afscheid van een vriend hier bij RBS Radio.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman Straat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
3: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
4: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
3: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
4: Bike Parts, we make you ride.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Valt best mee hoor, deze stupid song van Olivia Rodrigo. Dire Straits met Twisting by the Pool. Leuk nummer uit 1982. En uit de 90s is er nu Mariah Carey, Without You.

0: SBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Lokeren.
1: Op 107 en 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suisbruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: 8 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is een verdachte opgepakt. Over het motief is nog niets bekend. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. In april vielen bij 2 schietpartijen doden en gewonden. Het Witte Huis heeft een eigen videostream gelanceerd onder de naam Trump TV. Die brengt 24 uur per dag toespraken en ander materiaal van de regering Trump. Afgelopen weekend had Trump aan CNN, MS Now en Politico de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Die verspreiden volgens Trump vals nieuws. De 3 nieuwsmedia zijn al naar de rechter gestapt tegen de ban. Vanmorgen zijn de laatste renners en rensters van de Belgische selectie naar Canada vertrokken voor het WK wielrennen. Onder hen Wout van Aert, Thibaut Nys en Gianni Vermeers. Voor Nys wordt het zijn eerste WK bij de elite. Ook Gianni Vermeers maakt zijn WK-debuut. Remco Evenepoel is al in Montreal en won zondag de wereldtitel tijdrijden. De vrouwen rijden zaterdag de wegrit. Zondag is er de wegrit bij de mannen. Het is een zachte dag met soms wat zon en tot 20 graden. Morgen nog meer zonnig nazomerweer, dan is tot 21 graden mogelijk.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Wat zijn de voordelen bij Wasso-Matic?
3: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
2: Is goed. Wasso-Matic. Het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wasso-Matic.
3: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

Een magistraal nummer van Bonnie Tyler. Dat was Total Eclipse of the Heart. Welkom aan de andere kant van tweeën. Het nieuws en het tweede bericht hebben we gehad. Dus weer tijd voor vol muziek. Tupac met Changes is er zometeen. En eerst deze nog van Imagination. Begin jaren 80. Hier is Just an Illusion.

net hadden we al Changes, een nummer van Soul Sister, maar dit was de plaat van Tupac. En zo komen we aan onze tweede drieling voor vandaag, Labyrinth, met Emily Sunday. Die hebben de hit Beneath Your Beautiful. Er is Roger Sanchez met Another Chance, maar eerst Carnaval de Paris. Hier is Dario G.

0: Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

0: Blijf je graag op de hoogte?
1: Net geen goud, maar toch een Belgische film die zilver pakt.
0: Of luister je liever naar hits van Pommelien Thijs? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitale radio.

was dat met Don't Let Me Get Me. En daarvoor dat nummer van Bazaar, Sef en Faisal. Dat was Ooit Komt Er Een Dag. En ja, wie weet wat dat voor verrassingen gaat brengen. In ieder geval deze Promise You Made, die is van Cock Robin. Straks Barbara Dex op je radio met Iemand Als Jij.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink Ramen en Deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
4: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

Fijne recente muziek van Bauza op uw RBS Radio op deze dinsdag. Dat was Magnetic. Zometeen komt Spando Belly dat nummer brengen, Only When You Leave. Maar eerst maken we plaats en tijd voor deze Lighthouse Family. Hier is High. When you're

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Berlare.
1: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suisbruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 3 uur.
5: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Rucke stelt externe bemiddeling voor in het conflict bij Skies. Zo wil hij de voorwaarden voor dialoog herstellen. De luchtverkeersleiders in Charleroi staken sinds vorige week woensdag elke nacht. Door de acties zijn al tientallen vluchten geschrapt. Rucke vraagt dat de bonden tijdens de bemiddeling hun acties opschorten. Stookolie wordt morgen wat goedkoper. Voor grote bestellingen komt de maximumprijs dan op 1,09 euro per liter. Een daling met zo'n 8 cent. De prijzen schommelen al maanden door de oorlog van de VS met

0: influencer heeft hem aangeklaagd in Massachusetts. Ze zegt dat ze door hem is gedrogeerd en verkracht. Braden Peters is 20 jaar. Vier gemaskerde mannen hebben bij een wijnproducent in Italië meer dan 3000 flessen Barolo gestolen. De diefstal gebeurde enkele dagen geleden al. De buit is enkele honderdduizenden euro's waard. De daders kwamen te voet via de wijngaarden en gebruikten twee bestelwagens van het wijnhuis om de flessen weg te voeren. Ze gebruikten ook een heftruck en startten de motoren van de bestelwagens pas verderop. De hele operatie duurde ongeveer 3 uur. Naar de daders wordt nog gezocht. Het blijft droog en zacht, ook vannacht nog droog en minstens 10 graden. Morgen een aangename nazomerdag met geregeld zon en tot 21 graden.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jackie Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster, open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Binnenkort start van het volledige wildseizoen. De eend is nu reeds van de partij.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
6: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
5: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
7: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
7: Panos. Enjoy your break.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman. Straat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
3: Bike Parts, Lokerebaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bike Parts, we make you ride.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: RBS.
1: RBS.
0: Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal. Vanuit Sint-Niklaas. Op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: Radio. RBS Nieuws.
1: Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Rucke stelt externe bemiddeling voor in het conflict bij Skies. Zo wil hij de voorwaarden voor dialoog herstellen. De luchtverkeersleiders in Charleroi staken sinds vorige week woensdag elke nacht. Door de acties zijn al tientallen vluchten geschrapt. Rucke vraagt dat de bonden tijdens de bemiddeling hun acties opschorten. Stookolie wordt morgen wat goedkoper. Voor grote bestellingen komt de maximumprijs dan op 1,09 euro per liter. Een daling met zo'n 8 cent. De prijzen schommelen al maanden door de oorlog van de VS met Iran in het Midden-Oosten. De prijs van diesel bereikte vandaag een recordhoogte van 2,5 euro per liter. Experts verwachten dat die vanaf overmorgen weer wat zou dalen. In de Verenigde Staten is influencer Braden Peters aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. Peters is een omstreden figuur die bekend is door video's over looksmacking. Hij bewerkt daarbij zijn gezicht met een hamer om een strakkere kaaklijn te krijgen en roept andere jonge mannen op om hetzelfde te doen. Een andere influencer heeft hem aangeklaagd.

0: daders wordt nog gezocht. Het blijft droog en zacht, ook vannacht nog droog en minstens 10 graden. Morgen een aangename nazomerdag met geregeld zon en tot 21 graden.
1: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Wat zijn de voordelen bij Wassomatic?
3: Extra grote was- en droogautomaten, handig voor donsdekens en linnen. Supersnel strijken met de mangel. Wasmachine speciaal voor dierendekens. Parking vlak voor de deur. Met klantenkaart het voordeligste wassalon in uw regio.
2: Is goed. Wassomatic, het wassalon voor echt besparingsresultaat. Guido Gezellelaan in Puurs en Dr. De Putterplein in Bornem. Wassomatic.
3: 7 dagen op 7 tot uw dienst.

0: laat om de avondspits mee te starten op een dinsdag, maar op een woensdag of donderdag mocht het ook eigenlijk. The Rolling Stones en Start Me Up uit het begin van de jaren 80. Hey, welkom bij ons op deze 22e september. De komende twee uur met mij.
1: Christophe Hennejong.
0: En die wordt met de Philadelphia Internet.

stand-up veteranen bundelen hun krachten voor een avond vol scherpe humor. Nigel Williams en Raf Koppens brengen samen Double Trouble naar CC Belgica in Dendermonde. Beide comedians staan elk 45 minuten op het podium met recht voor de raapse stand-up, herkenbare observaties en stevige punchlines. Opmerkelijk hierbij is dat ze om het kwartier apart op het podium komen. Ze nemen geen blad voor de mond en schuwen ook ongemakkelijke thema's niet. In een tijd waarin meningen vaak voorzichtig worden geformuleerd, kiezen Williams en Koppens resoluut voor klare taal, zelfrelativering en een gezonde dosis tegenstem. Verwacht dus geen veilig entertainment, maar wel veel lachen en stof tot nadenken. Double Trouble vindt plaats op zaterdag 10 oktober om 20 uur in CC Belgica in Dendermonde. Samen zijn Nigel Williams en Raf Koppens goed voor meer dan 60 jaar comedy-ervaring.

0: zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen.
1: Yes, toppie. Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
0: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
2: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
3: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
2: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
3: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
2: Panos. Enjoy your break.

Keerde terug naar de jaren 80 net met een volledig a cappella nummer van de House Martins en de Caravan of Love. Taylor Swift erachteraan, Shake It Off, van een jaar of 12 geleden. Zometeen terug naar begin jaren 90. Er is met D-Ream, Things Can Only Get Better, komt eraan. Naar dit van James Morrison en Nelly Furtado.

dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio? Dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak. You can walk

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink Ramen en Deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest, maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Nina samen met Kim Wild. Any place, anywhere, anytime. Uit het begin van de Nillies. Het was toen een hit. En nog altijd leuk om eens terug te horen natuurlijk. Zometeen is er het regionaal nieuws om 5 uur. En natuurlijk ook het tweede gedeelte van de avondspits. Dat volgt er gewoon naadloos op. Tot die tijd. Onder meer Freddie Mercury, Living on My Own. Tot zo.

0: uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Lebbeke en Buggenhout.
0: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profiel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 5 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
5: Het is vandaag dinsdag, we zijn 22 september. Van harte welkom bij RBS. Een sluikstorter in Zeelen moet €750 betalen. Dat bedrag bestaat uit een administratieve boete en de kosten voor het opruimen van het afval. De gemeente trof vorige week twee grote sluikstorten aan. Eén in de Paradijzen en één in de Lokerenbeekstraat. Voor het afval in de Paradijzen kon de verantwoordelijke worden geïdentificeerd. Naar de dader van het tweede sluikstort loopt nog een onderzoek. De gemeente vraagt dan ook aan zijn inwoners om gedumpt afval en verdachte situaties te melden. Dat kan via de gemeente-app of het online meldingsformulier. Foto's kunnen hierbij helpen om de verantwoordelijke op te sporen. Aan de fietsersbrug over de Schelde in Temse starten volgende week maandag 28 september herstellingswerken. De metalen traanplaten op de Scheldebrug worden hersteld of waar nodig vervangen. Eerst wordt het rechtergedeelte aangepakt. Vanaf donderdag 1 oktober is het linkergedeelte aan de beurt. De werkzaamheden duren tot maandag 5 oktober om 5 uur 's avonds. De brug blijft tijdens de volledige periode toegankelijk voor fietsers en voetgangers. De werken worden daarvoor in verschillende fasen uitgevoerd. De politierechtbank van Sint-Niklaas heeft een optieker die al 16 keer voor de rechtbank verscheen veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf voor rijden onder invloed. Hij krijgt ook een boete van €8000, een rijverbod van 5 jaar en nadien een levenslang alcoholslot. De man veroorzaakte in februari vorig jaar ook een ongeval in Kruibeke. Hij reed met bijna 3 promille alcohol in het bloed tegen een tegenligger en vluchtte daarna weg. Bij het verbergen van zijn auto raakte hij nog enkele andergen van zijn auto raakte hij nog enkele andere voertuigen. De man mocht op dat moment alleen met een alcoholslot rijden, maar gebruikte

0: vrouwenhandbal en de latere oprichting van handbalclub Dendermonde. Het boek Pater Ruttenpleintje en het ontstaan van de handbaltraditie in het Dendermondse telt 184 pagina's en is te bestellen bij Standaard Boekhandel aan de Oude Vest in Dendermonde. En tot zover wat nieuwtjes uit onze regio hier voor vandaag. Morgen zijn we er terug met meer nieuws. Tot morgen.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690. 052 690 690.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jackie Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: En dat zullen we zeker niet doen, want we zijn er nog bijna begonnen aan het tweede gedeelte van de avondspits. Het waren de Dolly Dots op deze dinsdag 22 september. Welkom, nog een uurtje met mij.
1: Christophe Hennejong.
0: Hier met Donna Hightower. The World Today is a Mess, komt uit de jaren 70 en eerlijk gezegd blijft altijd actueel.

0: helemaal terug na de jaren 60. En het verveelt eerlijk gezegd nooit dit hier. Van Them, het was Gloria. Zometeen Avicii bij ons. Maar eerst Anouk.
1: Goedenavond, je luistert naar RBS.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.

Donna Summer, de net op je radio. This time I know it's for real. Komt uit eind de jaren 80. We hadden Emma Beel erachteraan. Fortune Cookie. Zometeen doen we een Nederlandstalige met Toontje Lager. Maar eerst de Rasmus.

0: wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio? Dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050. Of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman Straat 11 in Sint-Niklaas.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bike Parts, we make you ride.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

en Monica. The Boy Is Mine uit het einde van de jaren 90. Met de nog Westlife en Mandy, hun versie ervan. Zometeen veel plezier met Wies op je radio. Morgen ben ik er weer.

0: Oh, those Russians.
1: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
2: Digitaal, vanuit Aalst, op DAB+.
3: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
4: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
3: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
4: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
3: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
4: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
3: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 6:00.
5: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: In Antwerpen krijgen 8 drugscriminelen celstraffen van 3 tot 7 jaar voor ontvoering en mishandeling van een havenarbeider. De man is eind 2024 17 uur lang vastgehouden en gefolterd in de loods van een bandencentrale in Ekeren. Het slachtoffer, een havenarbeider van toen 23, had een container verkeerd geplaatst, waardoor de druguithalers een deel van de winst misliepen. De daders, die lange tijd alles ontkenden, gaven op het proces toe dat de mishandeling bedoeld was als straf. Ze moeten het slachtoffer €12.000 schadevergoeding betalen. De Nederlandse vrouw van 53, die eind juni haar partner zou hebben doodgereden in kustplaats De Haan, is vrijgelaten onder voorwaarden. Sinds vorige maand stond ze onder elektronisch toezicht, maar de raadkamer in Brugge vindt ook de enkelband nu niet langer nodig. Vast staat dat de vrouw haar echtgenoot aanreed en dat die stierf aan zijn verwondingen. De vrouw houdt echter vol dat ze zich niets van het gebeurde herinnert. Ze zat op het moment van het drama zwaar onder invloed aan het stuur. Op een Amerikaanse luchtmachtbasis in het westen van Duitsland, niet ver van de grens met Luxemburg, is een straaljager neergestort. Volgens de eerste berichten is daarbij 1 persoon ernstig gewond. De basis in kwestie is de thuishaven van 20 F-16-toestellen die van daaruit wereldwijde operaties van de VS en de NAVO ondersteunen. Er zijn geen verdere details over het incident bekendgemaakt en ook het Amerikaanse leger wil niet reageren. En op het WK wielrennen in Montreal is de mixed relay afgewerkt, de gemengde estafette met mannen en vrouwen. Italië pakte het goud onder leiding van Filippo Ganna, die zondag nog bijna een minuut aan de broek kreeg van Remco Evenepoel. Frankrijk en Zwitserland pakten net als vorig jaar zilver en brons. Diverse landen, waaronder België en Nederland, namen niet deel aan de discipline. Veel wolken vanavond, vooral in het noorden. Elders is er nog kans op een opklaring. Vannacht zo'n 11 graden en mist tegen de ochtend. Morgen opnieuw een gemengd pakket van zon en wolken. Het blijft dan droog bij 20 graden.
7: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloed.

0: uit de vroege rock'n'roll jaren 1959, Johnny Restivo, over de gemoedstoestand waarin hij zich bevindt, The Shape I Am In. Trouwens, we hebben hier een mooie samenvatting over de evolutie van de vroege rock'n'roll door Jive Bunny en de Master Mixers.
1: Je luistert naar RBS.
2: Met Wies Wiedema.
3: In RBS land.

groep Don't Take Away the Music. De Facebookvers. Als je mooie muziek wilt maken, dan moet je de zwarte en de witte toetsen samen bespelen.

0: Retailcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.

Black Velvet van de Canadese zangeres Alana Miles uit 1990. De song is een ode aan de King of Rock and Roll, Elvis Presley. Wanneer de King nog geleefd had, dan had hij zeker voor haar Let Me Be Your Loving Teddy Bear gezongen.

0: Julio Iglesias, die nog even in het Spaans benadrukt voor wie de taal van de liefde bestaat. Quierme Mucho was nummer 1 in de hitlijsten van 22 september 1979.
1: En dit is de nieuwe alarmschijf.
0: In zeer zender verleden, de Radio Veronica alarmschijf die voorgesteld werd op 22 september 1973. De Keits uit Volendam, Maribaya.

0: wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio? Dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050. Of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
1: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
2: Vink Ramen en Deuren.
1: Waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050. Of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvend.

0: Mile, met een nummer dat geschreven werd door George Kooymans van A Golden Earring. De Beatles leest geschoeide It's Gonna Be Alright. En over de Beatles gesproken in...
1: De Tempel der Hits.
0: Beatles dagboek, 22 september 1961. De Beatles traden voor de tweede keer op in de Village Hall op East Prescott Road, Knotty Ash in Liverpool. Het optreden was geboekt door Mona Best, de moeder van Pete Best, de eerste drummer van de Beatles, die Pete muziekevenementen promoten in de Cashbash Café Club en andere locaties in Liverpool. De Beatles traden er 8 keer op in de Knotty Ash Village Hall op verschillende datums. Het laatste optreden werd gepromoot door Sam Leach, die de zaal intussen van Mona Best had overgenomen.

Connolly uit 1966 van Jackie Wilson. Your love keeps lifting me higher and higher. En Anne Lee, die durft te beweren dat alle leuke dingen uit meerdere keren bestaat. Two times? Three times? Graag tot morgen. Hoi.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Hamme en Westmünster.
0: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 7 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: Het is vandaag dinsdag, we zijn 22 september. Van harte welkom bij RBS. Een sluikstorter in Zeelen moet €750 betalen. Dat bedrag bestaat uit een administratieve boete en de kosten voor het opruimen van het afval. De gemeente trof vorige week twee grote sluikstorten aan. Eén in de Paradijzen en één in de Lokerenbeekstraat. Voor het afval in de Paradijzen kon de verantwoordelijke worden geïdentificeerd. Naar de dader van het tweede sluikstort loopt nog een onderzoek. De gemeente vraagt dan ook aan zijn inwoners om gedumpt afval en verdachte situaties te melden. Dat kan via de gemeente-app of het online meldingsformulier. Foto's kunnen hierbij helpen om de verantwoordelijke op te sporen. Aan de fietsersbrug over de Schelde in Temse starten volgende week maandag 28 september herstellingswerken. De metalen traanplaten op de Scheldebrug worden hersteld of waar nodig vervangen. Eerst wordt het rechtergedeelte aangepakt. Vanaf donderdag 1 oktober is het linkergedeelte aan de beurt. De werkzaamheden duren tot maandag 5 oktober om 5 uur 's avonds. De brug blijft tijdens de volledige periode toegankelijk voor fietsers en voetgangers. De werken worden daarvoor in verschillende fasen uitgevoerd. De politierechtbank van Sint-Niklaas heeft een optieker die al 16 keer voor de rechtbank verscheen veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf voor rijden onder invloed. Hij krijgt ook een boete van €8.000, een rijverbod van 5 jaar en nadien een levenslang alcoholslot. De man veroorzaakte in februari vorig jaar ook een ongeval in Kruibeke. Hij reed met bijna 3 promille alcohol in het bloed tegen een tegenligger en vluchtte daarna weg. Bij het verbergen van zijn auto raakte hij nog enkele andere voertuigen. De man mocht op dat moment alleen met een alcoholslot rijden, maar gebruikte uiteindelijk een andere wagen. En Jean-Pierre de Donder heeft een boek geschreven over de geschiedenis van het handbal in Dendermonde en de omliggende gemeenten. De geschiedenis start in 1954. Het Pater Ruttenpleintje werd de eerste vaste locatie voor wedstrijden. Handbal werd er aanvankelijk op een groot veld gespeeld, verhuisde daarna naar een kleiner terrein en groeide uiteindelijk uit tot een zaalsport. Het boek besteedt ook aandacht aan internationale toernooien, het vrouwenhandbal en de latere oprichting van handbalclub Dendermonde. Het boek Pater Ruttenpleintje en het ontstaan van de handbaltraditie in het Dendermondse telt 184 pagina's en is te bestellen bij Standaard Boekhandel aan de Oude Vest in Dendermonde. En tot zover wat nieuwtjes uit onze regio hier voor vandaag. Morgen zijn we er terug met meer nieuws. Tot morgen.
4: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
7: 90 jaar revue. 90 jaar show.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03-777-68-16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
3: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bike Parts, we make you ride.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 04.

0: regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Berlaren.
0: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 8 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: In Antwerpen krijgen 8 drugscriminelen celstraffen van 3 tot 7 jaar voor ontvoering en mishandeling van een havenarbeider. De man is eind 2024 17 uur lang vastgehouden en gefolterd in de loods van een bandencentrale in Ekeren. Het slachtoffer, een havenarbeider van toen 23, had een container verkeerd geplaatst, waardoor de druguithalers een deel van de winst misliepen. De daders, die lange tijd alles ontkenden, gaven op het proces toe dat de mishandeling bedoeld was als straf. Ze moeten het slachtoffer €12.000 schadevergoeding betalen. De Nederlandse vrouw van 53, die eind juni haar partner zou hebben doodgereden in kustplaats De Haan, is vrijgelaten onder voorwaarden. Sinds vorige maand stond ze onder elektronisch toezicht, maar de raadkamer in Brugge vindt ook de enkelband nu niet langer nodig. Vast staat dat de vrouw haar echtgenoot aanreed en dat die stierf aan zijn verwondingen. De vrouw houdt echter vol dat ze zich niets van het gebeurde herinnert. Ze zat op het moment van het drama zwaar onder invloed aan het stuur. Op een Amerikaanse luchtmachtbasis in het westen van Duitsland, niet ver van de grens met Luxemburg, is een straaljager neergestort. Volgens de eerste berichten is daarbij 1 persoon ernstig gewond. De basis in kwestie is de thuishaven van 20 F-16 toestellen die van daaruit wereldwijde operaties van de VS en de NAVO ondersteunen. Er zijn geen verdere details over het incident bekendgemaakt en ook het Amerikaanse leger wil niet reageren. En op het WK wielrennen in Montreal is de mixed relay afgewerkt, de gemengde estafette met mannen en vrouwen. Italië pakte het goud onder leiding van Filippo Ganna, die zondag nog bijna een minuut aan de broek kreeg van Remco Evenepoel. Frankrijk en Zwitserland pakten net als vorig jaar zilver en brons. Diverse landen, waaronder België en Nederland, namen niet deel aan de discipline. Veel wolken vanavond, vooral in het noorden. Elders is er nog kans op een opklaring. Vannacht zo'n 11 graden en mist tegen de ochtend. Morgen opnieuw een gemengd pakket van zon en wolken. Het blijft dan droog bij 20 graden.
7: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.nl.

Early in the Morning van Buddy Guy. Ja, dat linken we niet meteen aan de avondprogrammering van RBS, zoveel is duidelijk. Maar wel aan het album Damn Right I've Got the Blues. Het album waarmee Buddy Guy wereldwijd doorbrak. Kwalitatief is de toon dus gezet voor je wekelijkse bluestrip op RBS. De passie is er al, de rest wordt door jullie allemaal ingevuld, luisteraar. Welkom bij Mark en Walter.

0: Ja, dat heet dan een nummer met heel veel bluesfeel. Billy Thompson leverde met This World toch wel een veelzijdig album af, waarmee hij zijn muzikale achtergrond helemaal weerspiegelt. Op 14 nummers schakelt hij moeiteloos tussen blues, funk, soul en ja, zelfs zydeco. Het is een album dat vakmanschap uitstraalt, en al zeker met nummers zoals Hope, Peace and Joy waren we helemaal verkocht.
1: All Time Blues.

Mike Boyack met Cleaning Out My Closet. Boyack was een jongeman uit Utah die na het horen van Stevie Ray Vaughan onmiddellijk verhuisde naar Dallas, Texas, waar hij de nodige ervaring opdeed. Hij slaagde in zijn opzet en had met de Prowlers vrij snel zijn eigenste lijn op te pakken. Met Jimmy Morello erbij verkregen ze snel een contract bij Bullseye Records. John Mayall Zaligers, ja, die staat vandaag ook op onze playlist. Maar liefst 30 van zijn beste friends werkten mee aan de CD Along for the Ride. Een uit de hand gelopen bubbel. Noemen wij zoiets, ja, 30 personen. Buddy Whittington was wel degene die het zwaarst investeerde in het eindproduct. Samen met het betreurde icoon was hij verantwoordelijk voor enkele highlights op dit album. Om er maar eentje te noemen, That's Why I Love You So.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Binnenkort start van het volledige wildseizoen. De eend is nu reeds van de partij.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
6: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
5: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
7: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
7: Panos. Enjoy your break.

0: het o zo herkenbare geluid van Los Lobos. De in daartussen toch wel legendarische band was gewoon het beste wat het Tex-Mex-genre ooit te bieden had. Door hun muziek in de film La Bamba en biografische muziekfilm rond de figuur van Ritchie Valens werden ze bijna iconisch. That Train Don't Stop Here is afkomstig uit hun beste live CD Kiko. Cesar Rosas is nog altijd de bezieler van de band. Wij zelf hebben ook een bezieler in huis. Hier is Walter met zijn wekelijkse rubriek.
1: Walter met What About the Blues.
2: Op vrijdag 11 september bracht de Belgische bluesformatie rond de bijzondere gitaarvirtuoos Speedy Martin hun gloednieuwe single Lusty Old Herbert uit. Dit nummer is een opvolger van de single Overqualified die in februari verscheen en is een veelbelovend voorproefje voor hun tweede album dat op 16 oktober uitkomt. Een ode aan de levensvreugde. Deze funky bluesbop vertelt het verhaal van een ondeugende oude schurk die regelmatig voor opschudding zorgt in het plaatselijke bejaardentehuis. Lusty Old Herbert benadrukt op speelse wijze dat het leven pas echt voorbij is als het echt voorbij is. Zowel de compositie als de geestige teksten zijn van frontman en songwriter Piet Verkouteren, as known as Speedy Martin. Deze energieke vierkoppige band neemt je mee op een zwoele reis door een moeras van blues en funk. Sterke en veelzijdige composities, vlijmscherpe ritmes en avontuurlijke improvisaties zijn de middelen waarmee ze contact maken met hun publiek. Van swingende shuffles en soulvolle slow blues tot groovy funk nummers. Alles gebracht op een eigen, authentieke manier. Hun eerste album, Soul Beat Incarnate, werd uitgebracht in februari 2023. In 2024 won Speedy Martin de Belgian Blues Challenge. Deze prestatie bracht hem in 2026 naar Memphis, Tennessee, om de Belgische Blues Federation te vertegenwoordigen als Peddling Pete, zijn solo-project. Lusty Old Herbert is te streamen op alle streamingsplatforms en is al vanaf 11 september 2026 digitaal te downloaden. De songs werden opgenomen in de Fandango Studio in Woutersem. Techniek en mixen waren in handen van Dirk Leken. Dan nog even de band. Piet Verkouteren, liedzang en gitaar. Joris Holderbeke, bas. Hein Manders op keyboard. En Rien Gees op de drums. Met dank aan Fandango Music geven we jullie de nieuwe mee van Speedy Martin in première. Lusty Old Herbert.

0: klassieker Help the Poor vertoefde al een tijdje in de schemerzone en werd door B.B. King en Eric Clapton heropgevist voor hun gezamenlijk project Riding with the King. De versie van Melvin Taylor met zijn slackband klonk desnoods nog een stukje snediger. Goed genoeg voor een plaatje op zijn album Rendezvous with the Blues.
1: Bel Blues, jongens van bij ons.
0: Guy Verlinde bracht in 2022 het album Standing in the Light of a Brand New Day uit. Naderhand werd hij medeoprichter van de Gentse bluesclub Mississippi. Hij nam meteen ook afscheid van zijn alter ego, Lightning Guy, en ging voor zijn eigen identiteit. Tijdens zijn live act op het bluesfestival van Peer in 2009 werd zijn album Live from the Heart zomaar van het podium geplukt. Een van de live nummers was deze klassieker, Linda Lou.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink Ramen en Deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
3: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

of the World draait niet enkel om één persoon, maar een prima Nederlandse band die onderwijl reeds 10 jaar bestaat. Vandaar ook de naam van hun jubileum-cd Royal 10. Voorwaar een geïnspireerde band met volledig eigen werk, alweer geschreven in de volle lockdownperiode van 2021. Met Judgment Day kreeg je enig idee wat The King of the World wel vermag. Kortom, een aanrader van een album. Janis Joplin vandaag op onze playlist, ja, dat is een flinke poos geleden. De Woodstock-legende leefde in feite nooit lang genoeg om haar talenten ten volle te benutten. Ze maakte amper 2 albums en trad daarna veel te vlug toe tot die fameuze Club van 27. Deze keer belichten we een ander facet van het icoon. We mijden bewust nummers als Me and Bobby McGee en Mercedes-Benz en gaan voluit voor de echte bluesfeel van Janis. Een hint naar de bluesgemeenschap toe. Don't you dare forget me.

0: nobody. And if you think I'm gonna fade out soft, no, honey.
1: Sidekick. Een zijsprongetje in de blues.
2: In 2020 kwam er opnieuw een jong talent opduiken toen een prille Vanessa Collier kwam aandraven met haar tweede cd Heart on the Line. Hij zou de opvolger gaan worden voor Heart, Soul en Saxophone. Door af te sluiten met Leave Your Head On vond de popklassieker van Randy Newman ook zijn weg naar onze bluesafdeling.

Ja, You Can Leave Your Head On van de hand van Randy Newman. Op die manier naar Vanessa Corleone. Maar de bekendste cover van het nummer blijft toch allicht deze van Joe Cocker. Wanneer in 1984 in de geboortestad van de Canadees Colin James het voorprogramma van Stevie Ray Vaughan wegvalt, krijgt hij de kans om in deze opening te duiken. Niet zonder succes, zo later blijken. Voor de rest van die tournee bleef hij fungeren als openingsact van de show. Ondertussen is hij een gevestigde naam in het bluescircuit. U hoort Colin James anno 2023 met de titeltrack van zijn album Open Road.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Zeelen.
0: Op 107 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.

0: PVC of hout, van klassieke tot moderne look.
1: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde en de prachtige keuze in onze showroom Stokkelaar 7 te Lokeren.
0: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
1: Suisbruggeman BVBA, de profielexpert van uw regio.
0: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
2: RBS Nieuws.
3: In Antwerpen krijgen 8 drugscriminelen celstraffen van 3 tot 7 jaar voor ontvoering en mishandeling van een havenarbeider. De man is eind 2024 17 uur lang vastgehouden en gefolterd in de loods van een bandencentrale in Ekeren. Het slachtoffer, een havenarbeider van toen 23, had een container verkeerd geplaatst, waardoor de druguithalers een deel van de winst misliepen. De daders, die lange tijd alles ontkenden, gaven op het proces toe dat de mishandeling bedoeld was als straf. Ze moeten het slachtoffer €12.000 schadevergoeding betalen. De Nederlandse vrouw van 53, die eind juni haar partner zou hebben doodgereden in kustplaats De Haan, is vrijgelaten onder voorwaarden. Sinds vorige maand stond ze onder elektronisch toezicht, maar de raadkamer in Brugge vindt ook de enkelband nu niet langer nodig. Vast staat dat de vrouw haar echtgenoot aanreed en dat die stierf aan zijn verwondingen. De vrouw houdt echter vol dat ze zich niets van het gebeurde herinnert. Ze zat op het moment van het drama zwaar onder invloed aan het stuur. Op een Amerikaanse luchtmachtbasis in het westen van Duitsland, niet ver van de grens met Luxemburg, is een straaljager neergestort. Volgens de eerste berichten is daarbij 1 persoon ernstig gewond. De basis in kwestie is de thuishaven van 20 F-16-toestellen die van daaruit wereldwijde operaties van de VS en de NAVO ondersteunen. Er zijn geen verdere details over het incident bekendgemaakt en ook het Amerikaanse leger wil niet reageren. En op het WK wielrennen in Montreal is de mixed relay afgewerkt, de gemengde estafette met mannen en vrouwen. Italië pakte het goud onder leiding van Filippo Ganna, die zondag nog bijna een minuut aan de broek kreeg van Remco Evenepoel. Frankrijk en Zwitserland pakten net als vorig jaar zilver en brons. Diverse landen, waaronder België en Nederland, namen niet deel aan de discipline. Veel wolken vanavond, vooral in het noorden. Elders is er nog kans op een opklaring. Vannacht zo'n 11 graden en mist tegen de ochtend. Morgen opnieuw een gemengd pakket van zon en wolken. Het blijft dan droog bij 20 graden.
4: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

mooi was dat. Paul Rodgers, de gewezen singer-songwriter van The Free, scoorde in 1970 een monsterhit met All Right Now. Later deed hij dat nog eens over bij Bad Company met I Can't Get Enough. Na zijn passage bij Queen, waar hij tijdelijk Freddie Mercury verving, verkoos hij de blues uiteindelijk als landingsbaan. Op die manier kwam hij op het album A Tribute to Otis Blackwell terecht met het soul blues nummer Home in Your Heart.

0: legendarische LP My Love Is Here To Stay. Die twee Essentials waren in die tijd al Anson Funderburk en Sam Myers. Pas in 2008 werd de allerlaatste release van het album vrijgegeven. De chemie tussen beide performers klonk soms wel, ja toegegeven, een tukkeltje old school. Maar dat was zo net de titeltrack die u hoorde.
1: All Time Blues.

het duo M&D Fredericks en Jojo Wright zijn er weer in geslaagd om met Love, Peace and Chicken Grease een ongepolijst album op de markt te gooien. De ganse zaak werd opgenomen in one take met een minimum aan overdubs. Het nummer Jumper on the Line vat de muzikale cultuur van Louisiana samen. De plaat was al even charmant als authentiek. En nu tijd voor een ongebruikelijke combinatie. De combinatie Jimmy Thackeray en David Raitt. Het album That's It was lang niet de eerste co-productie van Jimmy Thackeray. Veelal werd hij samen met Tab Noir, maar voor dit album verkoos hij David Raitt, de vrijwel onbekende broer van Bonnie Raitt. David klonk enorm overtuigend en bovendien was hij een openbaring voor de blueskenner. De track It Takes Time werd met de nodige panache ingezongen door diezelfde David Raitt.

0: Titelcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom.

0: Ja, toegegeven, de naam Kirsten Tien klinkt niet meteen bekend in de oren, maar haar laatste album, ondertussen ook alweer daterend van 2020, onder de naam Two Sides, stond er wel als een huis destijds. Via ons item What About The Blues konden jullie uitgebreid kennis maken met de New Yorkse. Walter gaf haar een stempel mee, variërend van Big City tot Urban Blues. Op het nummer I Got The Man keken de producers Leon Russell en Doug McLeod mee, zij dan wel van op enige afstand.
1: Acoustic Blues.
0: Terry Garland was een loner en tevens een one-man band. Maar door zijn dobro en steelgitaar tilde Terry Garland het genre boven de middelmaat uit. DCD, Out Where the Blue Begins, is er eentje om in te kaderen. De klassieker Champagne and Reefer van Muddy Waters zette hij compleet naar zijn hand. Vanwege all-time blues is het onder meer een hommage aan de man die ons verliet in 2021.

Gelukkig voor de liefhebbers van Johnny Winter werd zijn deluxe edition ingeblikt in 2001. De CD was een compilatie van het beste werk van de Texaanse albino. In de herfst van zijn carrière werd de man spijtig genoeg getroffen door een beroerte. Een afscheid door de grote poort werd hem blijkbaar niet meer gegund. De klassieker Mojo Boogie mocht niet ontbreken op die fameuze deluxe edition. Maar naast deluxe editions zijn er ook iets zoals bijvoorbeeld tribute CD's, maar dat werd al vaker doorgelicht bij Old Time Blues. Deze keer gaat het om iemand die nooit te bespeuren viel op het podium. De naam is Otis Blackwell, een producer van weleer die toppers als Elvis Presley en Jerry Lee Lewis in zijn portefeuille had steken. Op het beruchte tributealbum Brace Yourself stak Joe Louis Walker van wal met On That Powerline, het eerste nummer dat Blackwell ooit op papier heeft gezet.

0: schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
2: What am I doing here? You listening to All Time.

0: Tja, de inbreng qua country blues vandaag lag helemaal in handen van Sonny Randwood. Zijn mentor was ooit Clifton Chenier. Hij zelf komt uit Lafayette, Louisiana, en is momenteel een van de betere slidegitaristen. De man slaagde erin om Zydeco en Slide te verenigen tot vrijwel een nieuw begrip, genaamd Zydeco. Laat dat u net zijn waar deze Sonny Randwood in uitblinkt. Met zijn album Blacktop Run stuurde hij alweer een stuk kwaliteit de wereld in. Van ons kreeg je alvast de titeltrack.
1: Old School.
0: Eric Clapton had zowat zijn eigen manier om een auto te brengen aan de grondlegger van de moderne blues, met name Robert Johnson. Het legendarische idool zou bij leven en welzijn 30 songs hebben geschreven, waarvan de laatste verdween in de plooien van de bluesgeschiedenis. Clapton noemde zijn hommage Me and Mr. Johnson, de oude school aan het werk met If I Had Possession Over Judgment Day.

mooie uitdrukking. Texas Girls and Their Boots stompend met hun witte laarsjes op de slide guitar. Het is niet zo lang geleden dat de meiden van Locking Poe nog een plaatje kregen op onze wekelijkse playlist. De perfecte crossover tussen country rock en rock blues bleek achteraf een perfecte formule. In 2022 schoof hun album Blood Harmony moeiteloos over de toonbank met als lijsttrekker deze track Southern Comfort. Maar ja, zover in het zuiden kennen ze allicht geen monumentenzorg, wij anderzijds van Old Time Blues wel. Hier is veteraan Don Bryant met 99 Pounds.

Veteraan Don Bryant bracht dus weer een cd uit. Het juweeltje heette You Make Me Feel. En de soul blues druipt er gewoon vanaf. Als generatiegenoot tenminste van Ann Peebles en Al Green bewijst hij nog steeds over genoeg metier te beschikken voor de huidige top. Net datgene wat je hoorde op 99 Pounds. En wij hoorden nog wat anders naar Walter, namelijk het tikken van de klok, want het is bijna 22 uur. Dat betekent, net als iedere week, afscheid gaan nemen natuurlijk. How Did I Ever Get This Blue van Solomon Hicks werd uiteindelijk een cd met voor- en tegenstanders. Tezelfde tijd is het ook een bewijs van de man zijn ontplooiing. Het album werd opgenomen in Austin, Texas, onder productie van Kirk Yano en een stel topmuzikanten. Het werd een mix van blues, gospel, jazz, soul en funk. Mogelijk behoren jullie tot de voorstanders van deze schijf. Voor ons blijft het een mooie afscheid voor vanavond. Dus op die manier is onze dinsdagavond alweer zinvol gevuld. En wat ons betreft, je weet het net als altijd, graag tot volgende week.

0: Yes.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Zeelen.
1: Op 107 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 10 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: In Antwerpen krijgen 8 drugscriminelen celstraffen van 3 tot 7 jaar voor ontvoering en mishandeling van een havenarbeider. De man is eind 2024 17 uur lang vastgehouden en gefolterd in de loods van een bandencentrale in Ekeren. Het slachtoffer, een havenarbeider van toen 23, had een container verkeerd geplaatst, waardoor de druguithalers een deel van de winst misliepen. De daders, die lange tijd alles ontkenden, gaven op het proces toe dat de mishandeling bedoeld was als straf. Ze moeten het slachtoffer €12.000 schadevergoeding betalen. De Nederlandse vrouw van 53, die eind juni haar partner zou hebben doodgereden in kustplaats De Haan, is vrijgelaten onder voorwaarden. Sinds vorige maand stond ze onder elektronisch toezicht, maar de raadkamer in Brugge vindt ook de enkelband nu niet langer nodig. Vast staat dat de vrouw haar echtgenoot aanreed en dat die stierf aan zijn verwondingen. De vrouw houdt echter vol dat ze zich niets van het gebeurde herinnert. Ze zat op het moment van het drama zwaar onder invloed aan het stuur. Op een Amerikaanse luchtmachtbasis in het westen van Duitsland, niet ver van de grens met Luxemburg, is een straaljager neergestort. Volgens de eerste berichten is daarbij 1 persoon ernstig gewond. De basis in kwestie is de thuishaven van 20 F-16-toestellen die van daaruit wereldwijde operaties van de VS en de NAVO ondersteunen. Er zijn geen verdere details over het incident bekendgemaakt en ook het Amerikaanse leger wil niet reageren. En op het WK wielrennen in Montreal is de mixed relay afgewerkt, de gemengde estafette met mannen en vrouwen. Italië pakte het goud onder leiding van Filippo Ganna, die zondag nog bijna een minuut aan de broek kreeg van Remco Evenepoel. Frankrijk en Zwitserland pakten net als vorig jaar zilver en brons. Diverse landen, waaronder België en Nederland, namen niet deel aan de discipline. Veel wolken vanavond, vooral in het noorden. Elders is er nog kans op een opklaring. Vannacht zo'n 11 graden en mist tegen de ochtend. Morgen opnieuw een gemengd pakket van zon en wolken. Het blijft dan droog bij 20 graden.
5: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets

0: Na de blues werden we weer lekker gek met Prince and the Revolution. En natuurlijk met deze Loop Die Love. Wat mij betreft een hele goede avond en welkom in de speeltuin.
1: Dit is RBS Radio met Bart Staes.
2: Aha, aha.

En als je nu dacht dat ik ging beginnen over het weer, dan ben je eraan voor de moeite natuurlijk. Nee, ik begin met Jean-Paul Sartre. Zijn is zichzelf kiezen. Als dat geen mooie uitspraak is, wat het wil zeggen, ben ik zelf nog niet uit.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
5: Gezinsproblemen ontstaan vaak door drankmisbruik. Is er een drankprobleem in jouw gezin? Dan kan je terecht bij Al-Anon familiegroepen. Gratis en anoniem. Contacteer ons www.al-anonvl.be. Of bel 03-218-5056. 03-218-5056.

Digitale radio heeft het allemaal. In welke moed je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.

moet ik weer doen, zeker. Het is net herfst geworden en begin ik ineens over zomer. Ja, wat zijn zo'n dingen natuurlijk. We gaan terug naar 22 september 1949 en de Sovjet-Unie brengt zijn eerste atoombom tot ontploffing.

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03-777-68-16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman Straat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.
0: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

heb je de tijd niet meer om iets te doen. En soms wil je gewoon de tijd niet meer hebben om iets te doen. En dan is het weer tijd. Tijd om weg te gaan naar het tweede deel. Tweede deel waarin je kan leven, kan genieten. En ja, nog een klein beetje luisteren zeker.

0: SBS.
1: Uw regio radio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Hamme en Waasmünster.
1: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 11 uur.
5: RBS.
0: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: Het is vandaag dinsdag, we zijn 22 september. Van harte welkom bij RBS. Een sluikstorter in Zeelen moet €750 betalen. Dat bedrag bestaat uit een administratieve boete en de kosten voor het opruimen van het afval. De gemeente trof vorige week twee grote sluikstorten aan. Eén in de Paradijzen en één in de Lokerenbeekstraat. Voor het afval in de Paradijzen kon de verantwoordelijke worden geïdentificeerd. Naar de dader van het tweede sluikstort loopt nog een onderzoek. De gemeente vraagt dan ook aan zijn inwoners om gedumpt afval en verdachte situaties te melden. Dat kan via de gemeente-app of het online meldingsformulier. Foto's kunnen hierbij helpen om de verantwoordelijke op te sporen. Aan de fietsersbrug over de Schelde in Temse starten volgende week maandag 28 september herstellingswerken. De metalen traanplaten op de Scheldebrug worden hersteld of waar nodig vervangen. Eerst wordt het rechtergedeelte aangepakt. Vanaf donderdag 1 oktober is het linkergedeelte aan de beurt. De werkzaamheden duren tot maandag 5 oktober om 5 uur 's avonds. De brug blijft tijdens de volledige periode toegankelijk voor fietsers en voetgangers. De werken worden daar voor in verschillende fasen uitgevoerd. De politierechtbank van Sint-Niklaas heeft een optieker die al 16 keer voor de rechtbank verscheen veroordeeld tot 1 jaar effectieve celstraf voor rijden onder invloed. Hij krijgt ook een boete van €8.000, een rijverbod van 5 jaar en nadien een levenslang alcoholslot. De man veroorzaakte in februari vorig jaar ook een ongeval in Kruibeke. Hij reed met bijna 3 promille alcohol in het bloed tegen een tegenligger en vluchtte daarna weg. Bij het verbergen van zijn auto raakte hij nog enkele andere voertuigen. De man mocht op dat moment alleen met een alcoholslot rijden, maar gebruikte uiteindelijk een andere wagen. En Jean-Pierre de Donder heeft een boek geschreven over de geschiedenis van het handbal in Dendermonde en de omliggende gemeenten. De geschiedenis start in 1954. Het Pater Ruttenpleintje werd de eerste vaste locatie voor wedstrijden. Handbal werd er aanvankelijk op een groot veld gespeeld, verhuisde daarna naar een kleiner terrein en groeide uiteindelijk uit tot een zaalsport. Het boek besteedt ook aandacht aan internationale toernooien, het vrouwenhandbal en de latere oprichting van handbalclub Dendermonde. Het boek Pater Ruttenpleintje en het ontstaan van de handbaltraditie in het Dendermondse telt 184 pagina's en is te bestellen bij Standaard Boekhandel aan de Oude Vest in Dendermonde. En tot zover wat nieuwtjes uit onze regio hier voor vandaag. Morgen zijn we er terug met meer nieuws. Tot morgen.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690. 052 690 690.
7: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Yo, en ja, ik voel mij nog altijd heel goed. Zo goed zelfs dat ik met volgende luidkast ga meezingen. Ja, welkom in ons tweede deel.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

toen is. Een vrouw van 59 raakt maar niet af van haar longontstekingen. Blijkt dat ze al 51 jaar een barrebekertje in haar longen te hebben. Ja, dat zijn ze van dingen dat je niet aan denkt natuurlijk. Alhoewel, hoe doe je dat eigenlijk?

0: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
1: Vink Ramen en Deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
1: Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
3: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
4: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
3: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
4: Bike Parts. We make you ride.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

soms word je gek, soms ben je het al. In mijn geval, ja, het is één van de twee. En wat het juist is, dat weet ik niet. Ik zal er even over nadenken en morgen heb ik misschien het antwoord.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Lebbeke en Buggenhout.
1: Op 103.9 FM.
0: Het is 12 uur.
1: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
2: In Antwerpen krijgen 8 drugscriminelen celstraffen van 3 tot 7 jaar voor ontvoering en mishandeling van een havenarbeider. De man is eind 2024 17 uur lang vastgehouden en gefolterd in de loods van een bandencentrale in Ekeren. Het slachtoffer, een havenarbeider van toen 23, had een container verkeerd geplaatst, waardoor de druguithalers een deel van de winst misliepen. De daders, die lange tijd alles ontkenden, gaven op het proces toe dat de mishandeling bedoeld was als straf. Ze moeten het slachtoffer 12.000 euro schadevergoeding betalen. De Nederlandse vrouw van 53, die eind juni haar partner zou hebben doodgereden in kustplaats De Haan, is vrijgelaten onder voorwaarden. Sinds vorige maand stond ze onder elektronisch toezicht, maar de raadkamer in Brugge vindt ook de enkelband nu niet langer nodig. Vast staat dat de vrouw haar echtgenoot aanreed en dat die stierf aan zijn verwondingen. De vrouw houdt echter vol dat ze zich niets van het gebeurde herinnert. Ze zat op het moment van het drama zwaar onder invloed aan het stuur. Op een Amerikaanse luchtmachtbasis in het westen van Duitsland, niet ver van de grens met Luxemburg, is een straaljager neergestort. Volgens de eerste berichten is daarbij 1 persoon ernstig gewond. De basis in kwestie is de thuishaven van 20 F-16-toestellen die van daaruit wereldwijde operaties van de VS en de NAVO ondersteunen. Er zijn geen verdere details over het incident bekendgemaakt en ook het Amerikaanse leger wil niet reageren. En op het WK wielrennen in Montreal is de mixed relay afgewerkt, de gemengde estafette met mannen en vrouwen. Italië pakte het goud onder leiding van Filippo Ganna, die zondag nog bijna een minuut aan de broek kreeg van Remco Evenepoel. Frankrijk en Zwitserland pakten net als vorig jaar zilver en brons. Diverse landen, waaronder België en Nederland, namen niet deel aan de discipline. Veel wolken vanavond, vooral in het noorden. Elders is er nog kans op een opklaring. Vannacht zo'n 11 graden en mist tegen de ochtend. Morgen opnieuw een gemengd pakket van zon en wolken. Het blijft dan droog bij 20 graden.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.